0: Morgen wel.
1: Morgen.
0: Ja, goeie. Hoe is die van jongens? Kies een veer, hoor.
2: Kijk mee dan.
1: Kom van,
0: dan maar. Halt's goed, Herr Fiesco.
1: Ik ga het.
0: Goed, fijn.
1: Ik laat het nog van.
0: Na, dan mach maar.
1: Wat doen we ons weer schuld nog? Ja,
0: hoor. Hou in hier.
1: Hallo.